0: Radio Reraw.
1: Als Simagot in haar meilites,
2: haar mitisjoliocht,
1: haar bishroge,
2: agus haar nukes.
1: Boelischach, ik chach en dukes, de ige scheliocht, de quischali,
2: ijant de misje, kiemak hurstele,
1: agus misje, koan de burke.
2: Se tra adrum spriel show, follow moment fin de credive, agus ne schelte, et haar grillo or venulukte, margoel.
1: Filler de ruches, a hoogte gloog, gach derdi en onshore Radio Rira, no e share er Spotify, agus Apple Podcasts, on wadden dargion.
0: Rira.

0: on Stockton Show. Radio Reroll.
1: Als Simagot in haar meelites,
2: haar mitte scholiocht,
1: haar bishroge,
2: August haar nukes,
1: boelischach, ik chachen dukes, de ihe scheliocht, de quischali,
2: ijanta mische, kiema kerstele,
1: August mische, kuan de burke.
2: Se tra adrum spriel show, fall a moment fween de credive August ne schelte, et haar grillo or venulochte, margoel.
1: Veel eer de groeges, a hoogte glo, gach derdi en onshore Radio Rira, no eis sheer er Spotify, August Apple Podcast, on wadden dark joon.
0: Rira.